Toxicity Muddy is van de lochte wat in wie zei dat was dat is maar niks. Moet een fight met die en look at het social distortion. Vrienden mijn longplayer, de Mike Ness als een keer met partners.